Voor de Ladies of Soul. En Kenny Dulfer bewees daarin dat ze niet alleen kan saxofoon spelen, maar ook kan zingen. Jawel, op een project opgezet door Treintje Oosterhuis. Wat met een fantastische band en een hele goede line-up en zangeressen. Mooi materiaal, een swingende avond beloofde voor iedereen. The Ladies of Soul. En we hoorden de Girl Group Medley. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik deed het plaatje voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Soms is oud is nieuw en soms is nieuw is oud. Ja, een soort moment van tijdmachine. Soms denk ik mezelf, ik lijk wel een beetje Doctor Who. Maar goed, hou ik wel natuurlijk. Haar muziek draaien van Laura Branigan. Zo'n is die triest overleden, 52 jaar, leefde aan een hersenbloeding. Hier is ze met Gloria uit 1982.

Laura Branigan en Gloria uit 1982. Lekkere plaat is toch? Goede zangeres, goede stem. Maar ja, helaas, heel erg jong overleden eigenlijk. Muziek van Bouke.

0: Drie best wel energieke platen op een rijtje. Gloria, Fire Down Below van Bauke en Elvis Presley met Burning Love. Maar we doen nog eentje extra met Marlies en Ilone. Daarna laten we de rust even terugkeren. Hier is Lady Marmalade.
1: Let me hear your

0: Ja, van Ilone hebben we niet heel veel meer gehoord, maar Maria Catharina blaast nog steeds de plafonds uit de zalen. Ja, ik is Lady Marmalade. Woehoe! Tegelijkertijd deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
2: And even if you say goodbye.

Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. We gaan drie platen met Judy Tjoek gaan we draaien. Wij een reis maken door de tijd. En juist was die eerste reis met Pink Floyd en Judy Tjoek. Brief with me till dawn. Dit is Grand Slam featuring Judy Tjoek. The Captain of Her Heart.

De Captain of Her Heart met Judy Tuke voor de Project Grand Slam. Muziek van Judy Tuke, maar nu is het helemaal zij alleen. Met officieel muziek van, hoe heet die meneer ook alweer? Uit de jaren 70 en 60 kwam hij zelfs, meneer van de Zombies. Colin Blundstone, natuurlijk, dat was de naam. En ook zij gelooft niet meer in wonderen. I don't believe in miracles.

I Don't Believe in Miracles van Judy Tsouk. En anno tegenwoordig houdt Judy Tsouk zich veel bezig met de muziek van Harriet, waar ze samen nummers schrijven voor Harriet. En een van die nummers is deze, First and Last.

The First and Last hoorde Harriet met een compositie van Harriet samen met Judy Tsouk. Volgens het lijstje is het nu tijd geworden voor een jaar 70 plaat. Maar ik draai heel weinig nieuw, merk ik nu. Dus we gaan gewoon het combineren. Terug naar het jaar 1976. Shake bracht toen deze plaat. Tu je t'aime.

Honey D hoorden wij met Tu Jean Je T'aime uit 2000. En dat was geloof ik 16, dat meen ik dat was. Muziek van Mama's Kitchen. Het is magisch. En daarom heet het dan ook Magical.

Mama's Kitchen en Magical. Prachtige mooie plaat van deze dames uit Scandinavië en Groningen. Ja, wat ze in één, hè? Tegenwoordig overal muziek maken. Wel toch? On my way. Ga ik zo meteen zijn, want dan moet ik plaats maken voor de volgende collega die een uur muziek voor je gaat maken. Dit is Siesto.

Nog een hele prettige dag toegewenst en graag tot de volgende Cindy. Hoi hoi. Oeh, voor ik het vergeet, dit is Liane Evers en Infinity Life. En Liane is de dame op de saxofoon.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Mama ku, mama sama, kumakusa, mama ku, mama sama, kumakusa, mama ku, mama sama, kumakusa.

Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl. Lekker radio.

Ik heb het nagekeken. 1986 staat erbij. Paul Owen. En My Favorite Waste of Time. Dat is het maken van radioprogramma's, toch? Ja, toch? En dat doe ik graag. En ik heb er weer eentje uit de jaren 80 van Carlos Santana.

Carlos Santana dus met Hold On. En dat was nog maar de korte versie, kun je nagaan. Fleur hebben we en nieuwe kaartenspel.

ik zo af en toe wel eens bij. Een artiest op het internet. And You Know What To Do was van Carly Simon. En die is inmiddels al 82 jaar, zeg. Sinds 1983 had ze deze hit. Ongelooflijk. Flink aan de leeftijd. Maar ze is er nog gelukkig. En volgens mij zingt ze ook nog. Hier is Simply Red. Money's too tight to mention. Zo is dat zo. Wel makkelijk als je veel money hebt, toch? Dekker Radio.

0: Simply Red. Dadelijk heb ik wat anders, iets leuks. Dat verklap ik nog eventjes niet. Maar we hebben eerst nog eventjes een Nederlandse artiest. En die heet Frank Paardenkoper. Ken je die? Nee, die ken je niet. Maar als ik zeg Dingetje, weet je het dan? Ja, hij noemde zich Dingetje. Eén nacht in Mokum heeft hij het over. Moet je horen.
1: Helemaal te gek.

sterren, ja. Mooi hè, Prince met een kopstem en Kiss. Ik heb strakjes Kent Heat klaarstaan. Of zullen we die eerst even doen? En daarna deze drie? Oké, doen we het zo. Ja, jullie mogen kiezen hoor. Kent Heat met Big Fat Menno. Oh nee, dat komt niet. Big Fat Man. Het jaar is 1969. Op weg naar het half uur. Tot zo!

pikant damesgezelschap. De Picklets noemden ze zich. En Johnny Reggae was uit 1971 en met deel 2 van dit uur Dekker Radio. Dadelijk Hurricane Highway, maar eerst London of Loudon Wainwright. De derde. Older than my old man now.

Drie achter elkaar. Dit was Hurricane Highway als laatste. Love That, You Love That. Die is pas geleden verschenen. Overigens over nieuw werk gesproken. Ik heb een hele nieuwe van Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst. In mijn armen heet dat.

Changes. Charlie Puth. En ik wou het even over de Rolling Stones hebben. Vind je dat goed? Ja? Ze komen binnenkort met een nieuw album, toch? Ik heb hem nog niet hoor. Maar ik ga hem zo snel mogelijk draaien. Dat weet ik zeker als die uit is hoor. We moeten het nog even met oude kost doen. Start me up. Doe je best jongens.

Pascal Jacobs en zijn Bluff. En een nummer uit 2021. Dans, dans, dans. Nou, daar zijn we een beetje laat mee, hè? Weet je wat? Kan wel op deze muziek. Uit Duitsland afkomstig. Uit Hannover. High Life en deze hit.

Peter Room en Oh You Pretty Things. In de stereoversie, heel bijzonder uit 1971. Ik ga zwaaien, tot de volgende keer maar weer. Ik heb deze nog even voor het laatst bewaard. Anders komen we niet uit, hè, op het hele uur. The Four Tops, When She Was My Girl. Tot de volgende keer maar weer.

Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

Dat was hem dan de openende programma Bond voor vandaag. Het is 1982, je hoorde June Lodge, More Than I Can Say. Fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai voor u het komende uur. Blijft u erbij? Taylor Swift hier. Opalight.

0: En dat was de muziek van Taylor Swift. Open Light hoorde u voorbij komen hier in de Bonte Muziekverzameling. En fijn dat u er nog steeds bij bent. Want we gaan lekker door met muziek. En we gaan wel muziek uit de oude tijd draaien.
1: Oude meuk.
0: Oude meuk met andere woorden, ja. De Beatles. 1965. In My Life.

0: Ja, een heerlijke gouden oude klassieker van The Beatles, In My Life uit 1965.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Gaan we naar 2007 met Alan Clark. This Ain't Gonna Work.

0: Alan Clark, This Ain't Gonna Work, muziek uit 2007 alweer. Ja, time flies when you're having fun, zeggen ze dan.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: 2021, Justin Bieber, Hold On.

0: Justin Bieber, Hold On.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk je van Maria Rack. Step into the sun. Ja, lekker in het zonnetje. Stap erin. Haal wat vitamine D op.

0: Uit 1998, het is van Casey en Jojo. Don't rush, give love the time, take it slowly there. Ja, zo is dat maar net.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 op na het half uur. Deze is het 1971. Aphrodite's Child, Such a Funny Night.

0: We hebben daar ook de muziek aan op 2026. Afrojack, Sia en David Guetta, Awake Tonight.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan weer terug in de tijd naar het jaar 1968 met deze van The Grassroots. Dit is Midnight Confessions.

0: 1968, het jaar waarin de plaat uitkwam, The Grassroots waren dat met The Midnight Confessions. We gaan naar het jaar 2004.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Dit is The Calling met Our Lives.

0: Muziek uit 2004, The Calling, Our Lives, is de titel van het nummer hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En ook uiteraard voor u, nieuw werkje van Seth van Dijk. Dit is Bij Jou.

0: De nieuwe van Seth van Dijk, bij jou, de titel van zijn nieuwe Nederlandstalige plaat.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die.
0: Ja, en we houden het ook gezellig. Anders Nielsen hier zo, uit 2014. Salsa Tequila.

Anders Nielsen uit 2014 en zijn salsa tequila. Bracht ons op het punt dat we weer afscheid van u gaan nemen. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met plezier voor u gedaan. Reageren op het programma zoals altijd. janberg.radio@gmail.com. Dat is het vakje wat voor u open staat om het heen te sturen. Ik wens u nog een hele fijne dag. En ik vertel u nog even wat de muziekjes waar we mee uitgaan. Ik heb er nog drie voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1977. Dan met David Dandas, Jeans On. Naar een nieuw werkje van Buju Banton, Butterflies. En daar hebben we nog een hele oude 1962. Betty Curtis en Chariot. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag weer tot de volgende bond, maar weer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

En dat is hem dan door op de opener. Het programma Bond van vandaag is een heerlijke gouden oude uit het jaar 1983. Casey en de Sunshine Band worden hier. Give It Up, de titel van de plaat, maar wij geven het niet op. Hartelijk welkom, Jan Berg is de naam en ik draai voor u het komende uur. En ik hoop dat u er ook bij blijft. Zorg ik weer voor de muziek zoals vertrouwd. In the

0: De muziek van Sophie and the Giants, A Little Bit Wild, 2025 muziek was dat. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1968, The Beatles. Dit is Glass.

0: Eventjes ver terug in de tijd met deze van The Fabulous Four, The Beatles uit 1968. Glass Onion, een wat minder bekend nummer, maar toch ook weer eens een keer leuk om te draaien in het programma.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Inderdaad, in de beste mix zijn we in het jaar 2002 met muziek van Atomic Kitten. Dat hebben we voor u klaar liggen. Daar komt-ie, deze The Last Goodbye.

0: En dat was hem deze, The Last Goodbye, muziek van Atomic Kitten, 2002 muziek is dat overigens. Wij gaan naar 2013.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: En dat gaan we natuurlijk doen, uiteraard met muziek. Demi Lovato, Heart Attack.

0: Demi Lovato en haar heart attack. Ja, dat kun je beter maar niet hebben. Laten we het maar bij gezond houden.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het werk van de classic illustration. Dit is Come Back to Me. Met een jaren 70 sound erin.

0: muziek van de classic illustration Come Back To Me.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Een hit uit het jaar 1990 is van Douzo uit België. Dit is Louise.

0: Muziek uit 1989, het is van Clouseau. Dit was Louise.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 70.
0: Op naar het half uur met Joe Cocker uit 1972. De man is inmiddels ook al niet meer. Maar maakte lekkere muziek zoals deze. Feeling alright. Voelt u zich ook lekker? Mooi, dat moeten we dan zo houden vandaag.

muziek uit 1982. Charlene hoorde u voorbij komen. I've Never Been To Me. En wel een soort klassiekertje deze platen. In de bonte muziekverzameling. En u bent er nog steeds bij. Jelly Roll. Om eens even de hele nacht zo'n muziek te pakken. Komt uit de film Goat. I'm Good. Woo!

0: I'm good, gaat het met u ook goed? Ik hoop het wel. Dit was Jelly Roll, in ieder geval hedendaagse muziek hier in het programma. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1966, Bobby Hebb.

0: terug naar 1966 met deze muziek van Bobby Happ. Sunny was de titel van de plaat. En die is er ook in vele andere uitvoeringen nog weer geweest. Hè, deze.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Greg David uit 2003. Met zijn verborgen agenda. Hidden Agenda.

0: De muziek van Craig David, Hidden Agenda, de titel.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En ook voor u, Shelton Bishop. If you've got the money, I've got the time.

0: Shelton Bishel, if you've got the money, I've got the time. Hey
1: Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die?
0: Op in 2013 met John Mayer. Nee, John Newman. Love Me Again.

De muziek van John Newman. 2013 kwam het uit Love Me Again. En dat bracht dus op het punt het programma dat we weer afscheid van u gaan nemen. Jazeker, het zit er weer op een uurtje lang Bonte Buur Radio toestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb ze weer met heel veel plezier voor bij elkaar geschraapt. En ik hoop dat u ook weer met plezier geluisterd heeft naar het programma, want dat is wel een van de dingen waar we het voor doen natuurlijk. Reageren kan er mag altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daar dan voor open staat. Rest mij nog u een hele fijne dag toe te wensen. Met allerlei leuke dingen. En ik vertel u nog wat de muziek is waar we mee uitgaan. Maar eerst gaan we 1976 met de dames Silver Confession. Fly, Robin, Fly. En daar nog een nieuw werkje van Jack's Tonic. Stars on the Boulevard. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende Bond.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Goedemorgen, we zijn ondertussen dinsdag geworden. How do you do? Daarmee openden we onze deuren van de ochtendkroeg samen met de Roxette deze ochtend. En ja, bij ons gaat het altijd goed. Hè? We gaan een beetje plezante muziek gaan draaien. En de leuke hits natuurlijk hier op je favoriete radio. Want we blijven zo'n beetje in die jaren 80 met Baltimore. We gaan slingeren tussen de bomen van East naar daar als Tarzan Boy.

0: Kennen je nog deze Artful Dutcha? De Rewind. We gaan een beetje gaan terugspoelen. Opnieuw afspelen, dan maar terugspoelen, afspelen. Zo ging het vroeger met de cassettes, maar ze komen terug op cassettes. En er is zelfs sprake van de videocassettes opnieuw uit te brengen. Maar of het een groot succes zou worden, ik weet het niet. Maar dit is Wim Lijs en Via Dansea.
1: Allez, viens danser avec moi. Here we go.

Adiva en I thank you. Ik ga jou bedanken. Waarvoor? Ik zou het niet weten, maar het zal wel iets zijn. Weer de reden van iets wat wij niet op de ochtend gesteld zijn. Maar ja, I thank you. Graag gedaan, zeker. Nu tijd voor Benny, mijn man. Ken je hem nog? De grote meneer uit de jaren 80. Zong de ene hit na de andere. Dit is er zo eentje van. Waarom fluister ik jouw naam nog? Ik zou het niet weten.

het was hier een beetje reggae op deze dinsdag met Toots and the Maytals en 4, 54, 46, that's my number. En je moet dan maar bellen, maar ik vind het een hele kort nummer, maar het zal een beetje aan mij liggen, zeker op deze dinsdag. Een beetje aangewanend, maar ze maken de mensen zo tegenwoordig. Maar we gaan terugkeren naar de dancing van begin 2000. Ook deze Astroline behoort erbij en I close.

0: om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Het was allemaal zo'n beetje filmmuziek voor deze Billy Ocean uit The Jewel of the Nile. En Get Out of My Dreams, Get Into My Car kan ook een andere betekenis hebben natuurlijk, maar daar ga ik mij niet over uitlaten. Nee. We gaan een hele mooie slow gaan draaien uit de jaren 80. Heb ik het natuurlijk over die van Black. Spijtig genoeg een one hit wonder. Maar dit is die Wonderful Life.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Wacht en dan kom ik naar huis, dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant, dan weet je precies waar ik ben en ik blijf, voordat ik weer terugkom in het land.

Ik wil van je hou, dat hoef ik je niet te verklaren. Een zeeman is dol op zijn kinderen en vrouw, maar toch moet hij altijd weer varen. Maar heeft soms de zee iets verkeerds met me voor en krijgt...

Ja, het is een muziekstuk om helemaal stil van te worden. En trouwens een unieke samenwerking tussen Hans de Boy en Wannes van der Velde. Keren we terug naar 1992 met De Lichtjes van de Schelde. Hoe zou het anders ook kunnen met deze Wannes van der Velde? Nu tijd voor Harry Styles en hij heeft het over die American Girls.

0: deze Mr. Veen gaat stilletjes aan naar huis. Hij gaat de deuren dicht doen van de ochtendkroeg hier voor deze dinsdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Het was toch die grote hit van Culture Beat natuurlijk. En nog veel luisteren tot bij de volgende collega's. En heel graag tot morgen.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg ik nog die van W. Hannah, please don't go. Ik moet vertrekken. Tot morgen.

hoorde Willy May, Big Mama Thornton en de originele versie van Hound Dog. Zelfs nog voordat Elvis Presley van het nummer had gehoord, waren al meer dan 2 miljoen exemplaren over de toonbank gegaan. Het nummer is overigens geschreven door Lieber en Stoller en dat deden ze in slechts 8 minuten, zo gaat het verhaal. Het werd opgenomen in 1952, maar kwam pas in 1953 uit dat het had allemaal te maken met wat copyright redenen. Willie May startte haar muzikale carrière in een baptistkerk waar haar vader werkte als pastoraal medewerker. En haar moeder in het koor zat, dus zingen heeft zij met de paplabel ingeholpen gekregen. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Op nu gaan we als een warme deken alle hits uit de jaren 50, 60 en begin de 70 over je uitstrooien. En dan bedoel ik onbekende nummers, obscure B-kantjes. Alle ingrediënten zijn weer aanwezig, natuurlijk ook onze tragiek van de muziek deze keer met de Supremes. Dan gaat onze aandacht uit naar voormalig lid Florence Ballard en onze Nederpopplaats. Een Spaanse, ja, een beetje Spaanse titel hebben ze, Tortilla. Daarover straks meer, eerst even van Bobby Angelo en Babysitting.

hoorde de Tornado's. Welbekend nummer deze, Telstar. Britse muziekgroep die in 1961 werd opgericht door producer Joe Meek. Ze maakte enkel instrumentale muziek. De originele bezetting die bestond uit Alan Caddy, George Bellamy, Roger Laverne, Heinz Bird en Clem Cattini. Het was in deze bezetting dat de groep zijn enigste aansprekende succes scoorde. Dat was het nummer wat je hoorde. Het nummer is in de badkamer, zo gaat het verhaal, opgenomen. In de badkamer van Joe Meek opgenomen en werd een wereldwijde hit. Daarvoor hoorde je Billy Stewart en de Marquise, Billy's Heartache. Amerikaanse zanger die al op 12-jarige leeftijd samen met zijn drie broers begon te zingen als The Four Stewart Brothers. De grootste hit is zijn versie van het nummer Summertime van George Gershwin. Dat stond op zijn album Unbelievable. We begonnen dit trio met Bobby Angelo Babysitting. Hij werd geboren als Robert Hemmings. Hij trad in eerste instantie op als Bobby Vincent and the Shadows. Maar begin 1961 veranderde hij zijn naam in Bobby Angelo. Hij had als begeleidingsband de Tuxedo's. Zometeen onze tragiek van de muziek, Florence Ballard als lid van de Supremes. Maar ik heb het nog een aantal voor je. Onder andere de Guards, maar ook deze van Ike, Me and Them. Zo is het. Feels So Good.

Rock Andy en Magic Horse. Het is de B-kant van de single Some Fine Day. Producer en arrangeur van het nummer is Zach Lawrence. En de single die kwam uit in 1972. Daarvoor hoorde je The Guards, Fantastic Farm. In 1969 was het jaar waarin deze plaat uitkwam. Het was een productie van de Duitser Mark Witz. Zodoende kreeg deze plaat het stempel German Beat. Voor de rest hebben we er weinig bijzonderheden van kunnen vinden. Ja, dat heb ik al eens eerder aangehaald. Het kan gebeuren als je onbekende muziek draait uit de jaren 50, 60 en begin 70. Want dan kan het ook wel eens wezen dat je geen informatie ervan heb kunnen vinden. En dat was met het nummer Me and Them Feel So Good ook zo. Het enige wapenfeit wat we hebben kunnen vinden is dat het een obscure band was en afkomstig uit Engeland. Mocht jij daar wat meer over weten over Me and Them, je mag ons deelgenoot daarvan uitmaken. Stuur je bevindingen naar info@violdisproject.nl. Zometeen onze nederpopplaat, de groep Tortilla. Maar eerst deze, Connie Stevens en They Are Jealous of Me.

0: onze nederpoplade groep Tortilla. Every Angel Comes From Nowhere. Groep uit het Noord-Hollandse Bergen met de broers Jan Piet en Emiel Demtex. Tortilla brengt in 1971 twee singles en een LP uit met op de 60's georiënteerde melodische rock. Nou, Jan Piet is verantwoordelijk voor het grootste deel van de composities. Vlak voordat de band in 1972 uit elkaar gaat, maakt ook Telau en nog even deel uit van deze groep. Het nummer Every Angel Comes From Noah verscheen op het album Little Heroes. Andere leden van de groep waren Henk Haanraads, Willem Schone en Gerard Groothuis. Daarvoor een hele leuke plaat. Ja, Dino Garcia, Brigitte Bardot. Hij werd geboren in Paraguay en via wat omzwervingen kwam hij terecht in Knokke, waar hij en andere muzikanten mochten spelen in het voorprogramma van Gilbert Bécaud. Hij bleef in België overigens steken, waar hij een contract tekende bij Jacques Kluger, baas van World Music. En Wiltura, die speelde ook nog samen met Dino nog gitaar. En we begonnen dit trio met Connie Stevens, They Are Jealous Of Me. Amerikaanse zangeres die werd geboren in Brooklyn. Omdat haar ouders waren gescheiden, nam ze als artiestennaam de naam van haar vader aan en ging later ook nog eens acteren in verschillende films.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Florence Glenda Ballard Chapman, bijnaam Flo of Blondie, was een Amerikaanse zangeres en een van de originele leadzangeressen van de Motown's The Supremes. Muziekjournalist Richie Unterberger noemde het een van de grootste tragedies in de rock dat Florence in juli 1967 uit de groep The Supremes werd gestuurd vanwege een periode van alcoholmisbruik en chronische depressies. Ze werd vervangen door Cindy Birdsong. De twee jaar die volgden nadat ze uit de Supremes was gezet, deed ze verwoede pogingen een solo carrière te beginnen, maar zonder succes. De zangeres leefde de laatste 5 jaren van haar leven in armoede. De biografie van Florence is door haar zus Maxine Ballard Jenkins in boekvorm uitgegeven. In 1973 werd Lisa Chapman geboren, het derde kind van Florence. Kort daarna verliet Thomas Florence en haar huis werd in beslag genomen door executie. Dat beëindigde uiteindelijk haar carrière. De komende jaren sloot Florence zich buiten van praktisch alle publiciteit. Echter in 1974 nodigde Mary Wilson, die al jaren contact bleef houden, Florence uit om haar op te komen zoeken in Californië. De Supremes zouden daar op te reden in Six Flags Magic Mountain met Sherry Payne als leadzangeres. Mary nodigde Florence uit op de bühne te komen om mee te zingen, hetgeen ze deed. Maar in plaats van mee te zingen sloeg ze met de tamboerijn mee op de maat van de muziek. Hoewel het publiek laaiend enthousiast was voor haar optreden, vertelde Florence aan Mary dat ze geen interesse had om haar muzikale carrière voor te zetten. Op de terugweg naar Detroit werd de financiële situatie van Florence steeds nijpender. Ze wilde niet terug naar de showbusiness, maar ze had wel 3 kinderen waar ze voor moest zorgen en dus besloot ze naar de bijstand te gaan. Dit nieuws en het verhaal van haar neerwaartse spiraal bereikte onmiddellijk de nationale pers. Op 21 februari 1976 kwam Florence aan het Mount Carmel Mercy ziekenhuis binnen en klaagde over verstijfde ledematen. De volgende dag overleed ze op 32-jarige leeftijd aan een hartinfarct door een bloedprop in een van haar hartslagaders. Florence ligt begraven op het Memorial Park begraafplaats in Detroit, gelegen in Radford, Michigan. Na haar overlijden gingen er geruchten rond dat Diana Ross fondsen zou hebben opgericht omwille van de 3 kinderen van Florence. In de tragiek van de muziek, The Supremes en Ain't That Good News.

The Leaves en Hey Joe. Het origineel, ja, wat later beroemd zou worden in de versie van natuurlijk Jimi Hendrix. De groep is afkomstig uit Los Angeles. Nou, naast Jimi Hendrix waren er ook The Byrds, Cher, Deep Purple en Patti Smith die het nummer in hun repertoire hadden opgenomen. Daarvoor hoorde je Bobby Cash, Run Fool Run, geboren op 5 december 1944. Maar hij kon al op zeer jonge leeftijd piano spelen. Op zijn 17e tekende hij een platencontract bij King Records en hij toerde onder andere met The Platters en The Dirsters. We begonnen de trio met de tragiek van de muziek Florence Ballard als lid van de Supremes. En Ain't That Good News. Jouw suggesties voor dit onderdeel van het programma, je kan het sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn op het punt aangekomen waar we er vier voor je op een rijtje hebben staan. Onder andere The Roulettes, Jerry Wallace, The Walker Brothers, maar ook deze.

hoorde de Roulettes and Bad Time, Britse rock'n'roll groep uit Londen. Ze waren in eerste instantie de begeleidingsband van Adam Faith, waar ze eigenlijk het meeste succes mee hadden. Hun eigen opnames die waren heel wat minder succesvol. Daarvoor hoor je Jerry Wallace, Helpless, Amerikaanse country- en popzanger die tussen 1958 en 1964 negen nummers de hitparade wist binnen te zingen. En daarvoor hoorde je The Walker Brothers, Love Her. Amerikaans trio dat bestond uit Scott Walker, John Walker en Gary Walker. Nou, in Engeland tekenden ze een contract bij Philips. En een groot hit waren natuurlijk Make It Easy On Yourself. En die andere hele grote The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. We begonnen dit kwartet met The Ding Dongs, Early In The Morning. Amerikaanse groep en nummer. Dat was eigenlijk geschreven en opgenomen door Bobby Darin. Dat voor Brunswick Records. Maar Darin die stond onder contract bij Atlantic Records. Nou, naast The Ding Dongs was het ook nog Bob Loemen die het nummer opnam. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Zoals altijd bij ons is het één groot feest om dit programma te maken. Ik heb er onder andere nog eentje voor je. The Illusions, Wait Till The Summer.

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

0: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Met Patrick Jagos.
2: Goedemiddag.
1: Dit is de lunchbreak.

En nou, wat er gebeurt in de lunchbreak, wel dat Space in de lunchbreak als het ware. En natuurlijk wel My Lips Are Sealed. De Go Go Girls. Goedemiddag, het is dinsdagmiddag en we gaan eraan beginnen natuurlijk aan de nieuwe lunchbreak tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen natuurlijk en zo is het en zo mag ik nog blijven natuurlijk. Hè. Hier is Steve Everly. And she means nothing to me.

inderdaad wel een nummertje die gedraaid geweest is. In de tijd waar er nog veel bootjes op de Noordzee lagen natuurlijk. Door Radio Mi Amigo onder andere. Erik Marijsen en dansen op de New Beat en dergelijke meer natuurlijk. Hier zijn de dames van Steps en Lasting on My Mind.

gedachten waren ze goed voor enkele grote hits natuurlijk. Hè. Ik heb het allemaal over de Steps dames. Ja, je hebt zo'n vloer ook, hè, dat Steps noemt, hè, als we niet vergis. Last Thing on My Mind, hier in de lunchbreak deze dinsdagmiddag. Hier zijn de Easy Beats, even terug in de tijd nu met Good Times.

Ja, mijn stem is toch een klein beetje deze dinsdagmiddag. Maar niets aan te doen. Onze onvergetelijke hit in ieder geval heb je al gehad hier. Then He Kissed Me. Dat was natuurlijk Sonny and Cher. Hier is Chesney House. En The One and Only.

En we gaan lekker terug naar de jaren 70 natuurlijk, hè, met T-Set en Peter Stambero. That I adore you, that always do. That you amaze me, believe in me. En dat allemaal hier in jouw lunchbreak op dinsdagmiddag. Wat zit er in jouw boterham met OC? Mag het ons altijd laten weten natuurlijk, hè? Ja, inderdaad wel. Lunchen doen we iedere werkdag natuurlijk, van zondag tot en met vrijdag hier op jouw fantastische radiostation. En dat allemaal tussen het eisen van 12 en 1 uur. En hier is Kate Perry natuurlijk moet het zijn. En dit allemaal met haar I Kissed a Girl. Dat heb je natuurlijk met verzamelen LP's, hè. Ja.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goede dinsdagmiddag, van harte welkom in deel 2 van de Lunchbreak. Nog tot 1 uur zijn we hier met de nodige muzikale vitamintjes voor jou. Maar eerst het Lunchbreak Breaking News van Tom. The Last Waltz, de film van Martin Scorsese over het afscheidsconcert van de band, had in 1978 in première. In de film zijn optredens te zien van onder andere Neil Young, de Staples Singers, Neil Diamond, Johnny Mitchell, Van Morrison, Eric Clapton en Bob Dylan. Hier zijn de Staples Singers en dit allemaal met hun Respect Yourself.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

Onze rit en vervoer deze week tot en met vrijdag natuurlijk. Hè. Dat is niemand meer, niemand minder dan BTS en dit allemaal met hun Swim. Ja, het kan tellen natuurlijk. Hè. Met de zomer in aantocht. Deze rit zal zeker wel een hele hoge top scheren als je mij vraagt. Van harte welkom in deel 2. Hier is Jimmy Frey uit België. En dit allemaal met zijn zo mooi, zo blond en zo alleen. Och, harm het toch.

Nelly Furtado en natuurlijk ook James of Morrison en Broken Strings. Ja, er zullen wel meer dan één string gebroken hebben, denk ik. Gaan we niet over hebben, het is middag, hè? En daarna wel, het is tijd om te eten. Misschien is het wel jouw dinsdag en is het wel jouw verjaardag vandaag. Wel, in ieder geval dan van harte gefeliciteerd. En heb je taart met een kaarsje erop? Wel, zullen we het samen uitblazen met Garnie Barclay. En dit al met zijn Crazy.

En inderdaad, we starten met vrijdag onze artiesten van de week natuurlijk. En ik heb het allemaal met Tavares te doen vandaag. En morgen en overmorgen ook nog natuurlijk. Hè. En More Than a Woman uit de jaren ook door de Bee Gees gezongen natuurlijk. In die fantastische film. Ja, weet je wel. Hè, ja, met dansen en zingen. Ja, zoiets in de hart. Laten we er maar over zwijgen als je oud wordt. Hè. Als je niet opschrijft, dan ben je vergeten voor je het weet. Hier is Madison Avenue en Don't Call Me Baby. Ja. Yeah.

0: inderdaad van de Bee Gees, wat natuurlijk uit de Night Fever, gebruikt. Dit nummer dat jij hoort. En dit was niemand meer dan Madison Avenue natuurlijk. En Don't Call Me Baby. Ja, sorry hè. Ja. Het geheugen is niet zo heel goed meer playbaar, maar we zullen er aan werken. Goed. Tijd geworden voor onze lunchbreak.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Hier is Raccoon. And love you more. Tot morgen. Bedankt om te luisteren.

nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Ik heb in een reis verleden in een of andere boekje gelezen dat dat best wel veiliger is, hè? Het double dutch. Ja. Door de double dutch, daar gaat de Fatback Band.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

als er pub bent geweest, dan kun je erover mee praten. Als deze plaat daar gedraaid wordt, staat een complete tint op zijn Engels op zijn kop. Oh, ja. Lekker, leuke tijden. De voltooid verleden tijden. De gouden tijden van toen. Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. Zo, lieve luisteraars, zijn we weer volledig compleet. De catacombendeur staat wagenwijd open en daar komt al dat mooie vinyl uit. Wees welkom, dit is voor jou de Middle of the Road Show.

0: Wij kennen inmiddels de Dolly Dots en we kennen de Lust met Patty, Marga en José. Wat dacht Peter Koelewijn? Dat kan ik ook. En zo trommelde hij een drietal aardige dames bij elkaar die ook nog een stukje lekker konden zingen. En dat werd Beep genoemd met de eerste bezetting gewonnen als liedzangeres. Gemma van Eck. Ja, zij was het en ze was lang niet gek. Nog, please me, please, please, hoe dat komt uit 1979. Gouden jaren herleven. En zometeen vanuit het theater, voor jou, een fijne.
1: Voor achter de keukengordijnen.
0: Allereerst komt onze David Bowie nog even gezellig op visite zijn.

0: Sound Invasion,
1: David Bowie.
2: Een fijne voor achter de keukengordijn.
1: Noem maar de kleinkunstenaar, noem maar een prettig zanger. Ja, niks mis meer zou je denken. Nee, had ik een paar lekkere hits, waaronder Vliegen als een Vogel en Adem en Adem. Hier is.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
1: Peter Schaap.
3: De tijd staat stil voor jou en mij. Ik wist het altijd al, ik zou je tegenkomen.

dan zit ik diep in jou. Je kunt me niet verlaten. En als een vogel

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man. Nee!

Maar we noemen het gewoon tijdloze muziek, lieve dames, lieve heren. Beste vrienden, radiolisteners. Jawel. Jelle Pasen Project hoort uitstekend thuis in de Middle of the Road Show. Door de Don't Answer Me. En ken je dit toch? Gouden klanken van Leonard Skinner. Hier is je met Sweet Home.

0: Je gaat echt denken van, joh, het was waar. Ja, toen stond je daar. Waar stond je toen?
1: Op de dansvloer.
0: En wat draaide de DJ? Ah, natuurlijk, Dan Hartman met Real Light My Fire. En wil je geloven, de platen zo steeds hip. Nog steeds, ja. Ik hoor het van DJ's in het land. Gewoon draaien, dat ding in de tent. Die stond weer op de kop. Gewoon gezellig. Jongen, jongen, jongen, jongen, wat een tijd. Via de bekende lange palen en digitale kanalen. We komen vrijwel wereldwijd hoor, lieve luisteraars. Tuurlijk. Zal ik je een sterretje vertellen? We komen zelfs in België. Ook anders wel digitaal. En daar komen we ze tegen. Waar Jacolios.

Forever Young.

Lekker funky is niet lelijk. Maar zelfs wel ook lekker. Toch? Funky, we've got the funk. Positive Force. Maak in de plaats zo eind jaren 70. Zullen we eens een deurtje losgooien voor... Oh, daar gaat hij al. Zware deur hoor. Katakombe deur. Hans de Boy. Hier is hij met... Annabelle.

Ik denk dat een normaal mens tegenwoordig wel gewoon eventjes lekker zal nadenken. Weet je wat zo'n ticket kost naar Rio? En een retourtje, jongens, jongens. En dan ben je ook je portemonnee nog niet veilig, hè? Nee. Eens was hier Monkey, Michael Nesmith. En begin jaren 70 hield hij me zo van die apenstreken. Dus ik dacht, ik ga lekker solo aan de bak. En dat is hem nog aardig gelukt ook. Michael Nesmith hoor hij met Rio. Welkom, dit is de Middle of the Road Show. En dit is Vanessa Paradis. Be My Baby.

Ah, die stem, hè? Die voice. En de zanger Barry White, zijn vriendin. You're the first to lose your mind. Everything with een van de laatste in de middel of de roadshow voor wat betreft vandaag. Ik moet ook de stagiaires nog even bedanken voor al die lekkere drankjes die ik hier gegeven heb. Zijn we verwend. Maak er nog een leuk.

Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De muziekfabriek.
3: Vrienden en vriendinnen, als je muzikaal lekker los wil gaan, heb ik buitengewoon goed nieuws voor je. Zet hem wat harder, want ze komen allemaal weer lekker voor je voorbij.
4: Ron van der Steen.
3: Met als eerste onvervalste ouderwetse soul. Luister naar Dion Jackson. Hier is hij met Oh Baby.
5: De muziekfabriek.
6: Je hoort het hier.
5: De muziekfabriek is puur.

0: Ik had je enigszins gewaarschuwd. Er is werkelijk voor elk wat wils in dit uurtje van de Muziekfabriek. Als je overigens meer wilt weten over de fabriek, ga dan even naar www.ronvandersteen.nl. Ons eerste rijtje van drie bestond uit Gian Jackson. Een liedje uit de jaren 60 met Oh Baby. Gevolgd door die vrouw met de gouden harp. En ook winnares van The X-Factor Iris Kroes, When Love Takes Over. En als laatste Young London met Let Me Go. De vaste items, die zijn zeker weer aanwezig. Waaronder ook de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou, wat denk je? We gaan heel ver terug in de tijd. Alhoewel, het valt reuze mee hoor. We gaan terug naar 1981.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Sheena Easton met For Your Eyes Only. Ze is van origine een Schotse-Britse zangeres en actrice. In 1992 liet ze zich naturaliseren tot Amerikaanse. Haar debuut was in het televisieprogramma The Big Time en leverde haar een platencontract op. Haar eerste hit had ze met The Morning Train uit 1981. Afkomstig uit de film 9 to 5. Met de titelsong van de James Bond film For Your Eyes Only scoorde Sheena Easton in onder meer in Nederland een nummer 1 hit. In de jaren 80 en begin jaren 90 scoorde ze nog verschillende hits. En ze had enkele duetten met Kenny Rogers en Prince. Naast het zingen heeft ze dus ook geacteerd. Zo was het te zien in de jaren 80 in de populaire televisieserie Miami Vice. Wat ten goede kwam aan haar naamsbekendheid. In de jaren 90 speelde ze vooral in musicals op Broadway. Het nummer For Your Eyes Only stond die week achtereenvolgens net als een week eerder op nummer 1. En dat voor 6 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit. Die is van Peter Koelewijn met Kom van dat dak af. Peter Cornelis Koelewijn werd in Eindhoven geboren in het jaar 1940. Naast Nederlandse zanger is hij producent en radio-dj. Vanaf de jaren 60 heeft hij meerdere hits gescoord. Na de MULO en de ABS ging hij afhankelijk werken als journalist bij de lokale krant. In de tussentijd begon hij zich toe te leggen op de muziek. Zo introduceerde hij zichzelf samen met zijn groep als Peter en zijn Rockets. Zijn genre is rock'n'roll met boogie woogie. Zo brengt hij in 1959 voor het eerst het nummer Kom van het dak af uit. Wat enorm succesvol is in België en Nederland. Na enkele jaren van stilte en als producent en dj te hebben gewerkt, begon Koelewijn in 1970 samen met zijn Rockers weer met het opnemen van muziek. Weliswaar in een andere samenstelling. Wederom zou het nummer Kom van het dak af worden uitgebracht. Andere succesvolle singles zijn My Oh My, Robbie, Veronica Sorry en Angeline Mijn Blonde Sexmachine. In 1981 stond het nummer van Peter Kom van het dak af op nummertje 20 en kwam het van een 14e plaats. En dat voor 6 weken hitlijst. We gaan terug naar 19 september, oftewel week 38 van het jaar 1981.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Altijd zeer amusant als hij even voorbij komt. Peter Koelewijn en zijn Rockets stond even centraal als de kleine hit met Kom van dat dak af. En die grote hit die was van Chinezen met For Your Eyes Only. Misschien wil je ook een grote en een kleine hit aanvragen? Ga daarvoor naar de website. De liedjes in de muziekfabriek zijn zorgvuldig voor je geselecteerd. En je hoort ze 3 aan 3, dus er zit vast iets voor jou bij.
1: De muziekfabriek.
0: Misschien deze wel, uit de oude doos. Een ouderwetse discoknaller. Misschien heb je net als ik erop staan te dansen. Luister naar Mai Tai, hier is History.

0: Naast de recent werk natuurlijk ook retro liedjes en de beste gouden ouwe. Daarover gesproken, we gaan weer eens lekker de jukebox voor je induiken.
1: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: De volgende zanger werd geboren in het jaar 1929 en overleed in juli 1969. We hebben te maken met een Amerikaanse zanger die actief was van 1949 tot 1969.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Hij scoorde enkele hits in Amerika. Waaronder You Can Have Her en Don't Let Go, afkomstig uit de jaren 1956-1957. Hij zou vroeg sterven, deze zanger. Hij overleed namelijk op 40-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte. Enkele nummers zijn gebruikt in het computerspel Mafia 2, dat sinds 2010 verkrijgbaar is. Zijn laatste opnames werden gemaakt in Memphis, op hetzelfde moment dat Elvis Presley er begin 1969 opnam. Ik persoonlijk ken deze Amerikaanse zanger niet. Het was voor mij puur toeval toen ik onwillekeurig de knopper van onze jukebox is indrukte. Luister naar het liedje Don't Let Go. Graag je aandacht voor de Amerikaanse zanger Roy Hamilton.
1: Jukebox Classic.

Ik geef het toe, het is keer op keer een opgave om een juiste Jukebox Classic te vinden. Als je nog een leuke in je gedachten hebt, laat het even weten. Hè. Gewoon even mailen. Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. En je bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Uit 1957, Roy Hamilton dus, met Don't Let Go stond even centraal als de Jukebox Classic. Je hebt er nog eentje van mij te goed in het rijtje van drie. Dat is deze van Will Downing.

0: Ons tweede rijtje van drie bestond uit Mai Tai History. Gevolgd door Madonna, die zat dus in het midden met Give Me All You Loving. En als laatste een discoknaller, wederom een discoknaller. Wat kan mij het schelen van Will Downing en A Love Supreme. Dus straks draaide ik een liedje uit 1957 van Roy Hamilton. Die stond even centraal als de Jukebox Classic. Laten we eens teruggaan naar dat jaar. Wat waren toen de nieuwsfeiten?
1: De Muziekfabriek.
0: Zo werd allereerst de AOW-pensioen uitgereikt door minister van Sociale Zaken, de heer Stuurhof. De heer Bak uit Amsterdam had de eer om het pensioen in ontvangst te nemen. Acteur Humphrey Bogart stierf aan de gevolgen van keelkanker op 57-jarige leeftijd. Vlak voor zijn dood woog hij nog maar 36 kilo. Corrie Brokker was de eerste Nederlandse die het Songfestival won. Dat deed ze overigens met het liedje Net als toen. Tijdens de tweede editie die in Frankfurt werd gehouden. Hij deden toen slechts 10 landen mee. En de verkeerstunnel en spoortunnel onder het Noordzeekanaal werd geopend door koningin Juliana, die op dezelfde dag nog in gebruik werd genomen. De Velse spoorbrug kon hiermee worden afgebroken. En dat was allemaal in het jaar 1957.
2: De Muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch rond van

0: Zo zoet als honing. En ook dit Nederlandstalig liedje van Replay stond geheel in het teken van de liefde. Alade, ik leef alleen voor jou.
1: De Muziekfabriek.
0: Maar ik had ook nog twee andere liedjes voor je.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was allereerst die van Matt Bianco. Get out your lazy bed. En we begonnen met een liedje uit de jaren 70 van Albert Hammond. En de Free Electric Band. Op het nu volgende nummer heb je vast uitvoerig staan te dansen.
2: Oude lullenplaat.
0: We hebben te maken met een Belgisch trio dat in de jaren 70 succes boekte met ritmische nummers.
2: Oude lullenplaat.
0: De nummers waren op basis van disco, samba en bossa nova. Hun grootste succes oogste zij met Charlie Brown uit 1976. Opvallend is de fout in de groepsnaam. Niet alleen bestaat de groep uit drie mannen, maar bovendien is het meervoud van man, men. Goed, nog even terug naar de groep. Het is bekend dat de acts die zomerhits scoren vaak als eendagsvlieger worden gezien. Dat is vaak onterecht en ook hier is er geen sprake van. Nee, de Two Man Sound had al in de jaren 70 ruime bekendheid opgebouwd. Maar over het algemeen worden ze als eendagsvlieger gezien. Omdat ze vaak dusdanige pieken met hun platen vertonen dat ze dat niet meer kunnen overtreffen. En dat klopt, want na de disco Samba, hun enige top 10 hit, keerden ze nooit meer terug in de top 40. Luister nog eens naar het tropische nummer Disco Samba van de Two Man Sound.
2: Oude lullenplaat.

0: aflevering even de warmte op met de Toenman Sound, zoals je het eigenlijk zou moeten uitspreken. Maar dat komt zo verschrikkelijk lullig over, dus ik ga er niet aan beginnen. Ik hou het gewoon bij de Toenman Sound, die oude discoknallen van toen. En de disco samba. Een uurtje de muziekfabriek, ja, het zit er zo goed als op. Maar ik heb er nog twee voor je klaarstaan, dus hou me nog even, je ziet als het kan.
1: Droom van de steen.
0: Ik zou je toch willen adviseren om de hele dag te laten staan, want er komen nog veel meer andere leuke radioprogramma's voorbij op dit radiostation. Ik heb nog voor je klaarstaan Bob Marley en Funkstar Deluxe en The Sun Is Shining, gevolgd door Sherry Ann, Read My Book. En als je overigens meer wilt weten over de muziekfabriek, stem dan eens af op www.ronvandesteen.nl. Daar vind je alle informatie. Vrienden en vriendinnen, ik zeg maar weer gegroet.

0: Informatie over de muziekfabriek op ronvandesteen.nl.
1: Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

En op een gegeven moment heeft ze wraak genomen. En letterlijk echt goed wraak genomen ook. Want op een gegeven moment lag de man in het ziekenhuis. Het zit in line between love and hate. Ja, dat is een leuke, ja, een leuke anekdote. Tenminste, niet wat er gebeurd is, maar het verhaal hoe ze eraan gekomen is. Cruciaat van de Pretenders om dat nummer te schrijven. Het is toch een autobiografisch dingetje. Weliswaar niet van haarzelf, maar goed, van haar zuster, zoals ik al zei. Tenzij zien u met Life is a Minestrone.

Dunne spaghetti is dat, ja. Minestrone. Waar zit dat in de soep? Minestrone soep, 10cc hoor je. En hier is Juan Richard. Ik ben blij met wat.

Dion en A Better Love was dit de single, even tussendoor. En nu de dames uit Amsterdam, twee zusjes. Lois Lane en Qualified. Bij deze.

0: 93 Music Radio. Bunt.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

is ongelooflijk. Freddie Mercury, ja, Freddie Mercury. Barcelona, hoor je. Hartelijk welkom. Leuk dat je er weer bij bent. Terug in het tweede gedeelte van deze Patrick's Ochtendshow. Heart, Magic Man, 1975 gaan we naar terug. Pink met Sober, dat is even wat recenter, 2008. Ik zie ook nog een gave rol uit de discoplaat. Open Sesame. En dat is volgens mij van Leila Kay. Ja, dat weet ik wel zeker. En Elizabeth Hope en Fisher Z. En dat is eigenlijk de complete playlist, dus blijf er lekker bij. Ja, ik zou zeggen, joh, geniet ervan. Zo is het. Pink en Sober nu. I don't wanna be

Pink, Sober 2008. Helemaal aan het begin van haar carrière, hè? Laten we eerlijk wezen. Toch? Ja, dat is, dit zijn echt de beginperiodes. En dit niet, hoor, wat je nou hoort. Hard. Terug naar het jaar 1975. De zomer van 75. Hier is The Magic Man.

dan mee. Een lakee. Zeg ze nog wat of niet? Hoi, hoi. We krijgen alleen het 6 uur journaal. De golf van het 6 uur journaal. Weet je nog? Ja. Ja, dat was zeker in de jaren 70 daarover gesproken. Die we net voor de later disc gevat. Hart en Magic Man. Ja, zeker.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: He's back. He's back.
2: You're listening to
3: Bram van der Mast.
4: Het geluid van jouw muzikale herinneringen.
5: Hoor je hier.

0: Bij Marije, die trein, hè. A long train running. Allemaal van de Doobies uit...
1: 1973.
0: Ja, want daarin zijn al onze hits verstopt. In 73 en in 1980. Dus de 70s en de 80s. Ja, die komen aan de bod hier.

0: ik het plaatje voor het eerst hoorde, dacht ik dat het over CC ging. Maar hij zingt dat wel een paar keer. CC. Nou, dat is gewoon niet de frisdrank die hij bedoelt, maar iets heel anders. We hadden ook nog wat leuk nieuws en wat dingen die gevierd werden in 1973. Bijvoorbeeld, straks pakken we even de kalender van de jaren 80 erbij, of zo, 1980. Wie trouwde er allemaal in 1973? Nou, op 8 januari trouwde Michael Caine met het mooie model Shakira Basque. En Michael was 40 en zij was 25. En dat gebeurde allemaal in de Candlelight Wedding Chapel in Las Vegas. Jane Fonda, ja, die wordt ook niet oud, hè. Echt niet, die wordt echt niet ouder als je ze ziet hier op het plaatje. Ja, het blijft gewoon een twintiger, zeg maar. Maar in januari trouwde zij met activist Tom Hayden. Elvis Presley is ook getrouwd in 1973 en hij deed dat met Priscilla. Maar ja, er was ook een scheidingsverzoek in datzelfde jaar, dus het werd eigenlijk niet echt een super lang huwelijk. En dat was eventjes het nieuws uit 19. Nou ja, zeg het maar even dan, hè, computertje. Kom maar.
1: 1973.
0: Juist, en wij gaan een plaatje draaien uit dat jaar.

Alice kennen we ook nog, hè? Van de Fietsen Jet. So Long was een mooie hit voor Ernie. So Long in het jaar 1980. We hebben ook, ja, ik had net al wat echtscheidingen en vechtscheidingen en trouwerijen in het jaar 73. Maar in 1980 ging dat ook gewoon, ja, gewoon door eigenlijk. Het is eigenlijk zo dat op 14 januari Samuel L. Jackson trouwde met sportzender-producent Natalia Richardson. In februari trouwde de Amerikaanse Susan Day, bekend van A.L. Law en helemaal nog steeds, en The Partridge Family. Kan je ook nog wel voor je geest halen, denk ik, hè? Die hitserie, de jaren 70. Op 1 maart trouwde de Amerikaanse dichter-zanger Patti Smith met MC5-gitarist Fred Sonic Smith. Hij was 31 in Detroit, Michigan. Tony Blair uit Engeland, kennen we ook nog wel. Die trouwde met een advocaat en was ook nog docent. En zij heette Cheryl Boots. Maddie Patinkin. Ja, op 15 april trouwde hij met Maddie Patinkin met een Amerikaanse schrijfster en actrice, Cary Grading. En we doen er nog één. John McCain. Yes, hij trouwde met een marineofficier en toekomstige politicus. John McCain was 43 en hij trouwde met zijn tweede vrouw. Dat was in 73 met Cindy Louie Hensie. En zij was 25. Hoe zit dat nou toch als je trouwt en je zegt altijd forever and ever? Yes, till death us apart. Demi Zouzos, die zingt daar een mooi liedje over. Ja, even terug naar de jaren 70.

0: net zeggen, Nederlands trots, Hollywood 7.
1: Dank u beleefd, mensen.
0: Dank u beleefd, mensen. Uitgevoerd door niemand anders als, ja, je kent hem, het was Alice Hiddink. Ja, heerlijke muziek van hem. Terug naar het andere jaar.
2: 1973.
0: Dat is ook een hele bekende, Harry Chapman.

0: W-O-L-T. En dat allemaal van een man genaamd Harry Chapman. Harry, ja, was DJ en je kon horen dat dat niet in dank afgenomen werd. En hij werd verplaatst naar een nachtprogramma. Nou is het voor Amerikanen helemaal geen probleem, want iedereen is daar gewoon 24 uur wakker. Dus hij werd nog beroemder als dat hij daarvoor was, zeg maar. 73. We pakken het jaar 1980 erbij. En als ik zeg dag vogels, dag bloemen, dag kinderen, dat was het nieuws van 1980. Want het was het einde van de populaire kinderserie Pipo de Clown. Een populaire kinderserie Pipo de Clown komt een eind wanneer in april 1980 de laatste aflevering wordt uitgezonden. De eerste werd uitgezonden in 1958. In totaal beleefde Pipo de Clown met Mamalou en Kloek Kloek in een aantal wat is gestopt bij 577 uitzendingen van Dag Vogels, Dag Bloemen. Maar we kregen er wel wat voor terug, want in 1980 werden we ineens verrast met een extra knopje op je tv. En je kon daarin scrollen, tenminste, ik weet niet of dat het al kon toen, maar je kon daar wel in typen. Want in april 1980 begint de NOS met een nieuwe dienst op tv genaamd Teletext. Voor Nederland is het wel nieuw, maar Nederland loopt natuurlijk op die technologie ietsje achter. Want in andere landen is de dienst al veel langer in gebruik vanaf de jaren 70. Het werd uitgevonden door Amerikaan Bill Kastner. Hij was ingenieur van beroep in dienst van Texas Instruments. Weet je wel, dat zijn die type dingetjes waar je mee uit kan rekenen hoeveel 1 en 1 is en 2 en 2 en al die dingen meer. Prima. Dat weer eventjes bijgekletst uit het jaar 1980. En dan moet er ook een plaatje komen.
1: 1980.
0: En onze eigen volkszanger André Hazes. En vriend.
1: Bram van der Mast. Je kan hem maar beter aan hebben.

Allee, het werd uitgevoerd door Los Angeles en het heet La Malaguena. Ik hoop dat ik het een beetje goed de Spaanse accent erop leg. Het is ook meer dan 100 keer gecoverd of door anderen uitgebracht, zeg maar. Nou, ik kan er wel even iets over vertellen. Daar hebben we misschien wel even tijd voor. Ik denk het wel, ze maken gewoon tijd. Marguela Saralis is het oorsprong Mexicaans volksliedje. Het stond bekend al enkele jaren voordat het in de 20e eeuw werd geclaimd door de Mexicanen Elpidio en Pedro Calalindo. De titel werd vaak ingekort tot La Malaguena. De tekst gaat over een mooie vrouw. Ja, natuurlijk. Er zijn meer dan 100 covers over dit liedje bekend. Artiesten zoals Trini Lopez, Emma Lotti, Imca Marina, Josef Feliciano. Ze namen het allemaal op. En in Nederland werd het bekend uit 1955 op Philips plaatjes van Trio Los Paraguayos. Waarin het nog wordt verwezen naar de Mexicaanse achtergrond. Goed gedaan, jongens. Het is slim dat je dat even erbij zet. Want ja, je gaat anders. Ga je natuurlijk voor gaas met de rechter. Een andere opname met Nederlandse bijdrage was een versie van James Last met Bertien Steinberg uit 88. De muziek kan je ook nog tegenkomen in jouw dvd-kast met Kill Bill 2. Het werd toen gezongen door, even kijken, Shin Yong. Wat had ik nog meer? Nou, dat hebben we allemaal wel een keer. Als je buiten loopt en je ziet iemand die je wel of niet een beetje kent, maar je bent beleefd en je steekt je hand op. In 1973 hebben ze daar een hallo-dag van gemaakt. Steek je hand op en zeg hallo, hallo, doe je mee met The World's Hallo-dag. Meedoen is eenvoudig, gewoon elkaar groeten en het liefst minimaal 10 verschillende mensen per dag. Dus op alleen op die dag, hè. Verder mag het heel het jaar, maar op die dag moet je het echt doen. En welke dag is dat dan, Bram? 21 november. Oké, ik weet niet of dat het nog bestaat. Het zou kunnen. Maar mocht je nou een keer zwaaien of roepen aan iemand en er wordt niet gereageerd. Ja, dan zeg je gewoon, what's the matter, baby? Ja, what's the matter, baby? Want ja, groeten, het doet geen pijn. Het maakt iedereen een beetje blij.

0: je denkt misschien het is veel ouder dan 1973, maar nee hoor, echt niet. Het stond dik in de top 40 met See My Baby Jive. En nou, dik in de top 40 gesproken. Ja, ik heb hier weer eventjes het vaste dingetje, wat natuurlijk hier bij dit overzicht hoort van 1973 en 1980. De nummer 1 hits. Ja, nou, de Jive, en laten we even voor wat het is met de Wizards. We gaan nummer 1 draaien en dat was allemaal... Nou, ik zeg het even niet, welk het is.
1: Nummer 1.
2: 1980.
0: Ja, je kent hem, hè?

0: De nummer 1 hit uit 1980. En er waren natuurlijk veel meer nummer 1 hits. J&R American zie ik staan. Olivia Newton-John. Maywood. Goombay Dance Band. Fargo. Masada. Bezit. En Earth and Fire. Kelly Family. Randy Grover. Stephanie Mills. De Kraak. En gaat zo nog maar even door in 1980. Hallo. En 1973 hadden we natuurlijk ook. Ja, nummer 1 hits. Wat dacht je van? The Crazy Horses van de Osmonds, The Sweet met Blockbuster, Jai Coltrane, Go Like Elila en de Osmonds Brothers nog een keer, Down by the Lazy River, Down Redbone, Sheriff Dean, Freddie Brack en Golden Earring met Layla Love. Dat was natuurlijk een keiharde nummer 1 hit in
1: 1973.
0: Juist, en dan hebben we hier die andere. En die is van de Hollies, die had ik nog niet genoemd. Ja, ook een nummer 1 hit. 1973. Bram, die neemt afscheid. We gaan eruit, inderdaad, met de Hollies. En The Day That Curly Billy Shut Down Crazy San McGee. Ho, ho, ho. Ja, in één keer goed, Bram. Goed gedaan, jongen. Hey, bedankt voor het luisteren en voor het meedoen. En veel plezier met de volgende programma's.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: hits from Doom. You hit the tanks that no one can have.
1: Johan de Graaf,
2: de Gouden Ouwe Show. Je hoort ze hier allemaal.
1: De Gouden Ouwe Show, Johan de Graaf.
2: Johan de Graaf.
0: Gouden

0: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
2: Jouw favoriete hits
3: op een rij.
2: De Gouden Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: En nu, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, het is dinsdag 19 mei van het jaar 2026. 7:05 en we zijn weer toe aan een gloednieuwe live uitzending van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Dan zit ik even buiten te kijken, buiten het raam. Wat een slecht weer hier, wat een slecht weer. Het regent, de pijpen stelen moet ik zeggen. Ja, gelukkig had ik mijn regenpak aan, dus ik ben weer droog aangekomen in het grote Gouden Oude Complex van de Gouden Oude Show. Dus dat zit wel goed. Ik hoop alleen dat het vanavond om 9 uur droog is. Want dan hoef ik niet zo'n nat regenpak aan te doen. Dat vind ik helemaal niks. Nee, dat moet ik niet hebben. De Gouden Oude Show, heerlijk dus, die jaren 60, 70 en 80 muziek is. Waar begonnen we nou mee? Met een hele mooie plaat van inderdaad Elvis Presley, zoals we gebruikelijk zijn om mee te beginnen in de show. Een goedenavond ook aan Renita die net binnenvalt en die op haar zeteltje zit en die zegt goedenavond Johan, ik ben er klaar voor. Nou ja, wij zijn er ook klaar voor. En alle luisteraars van de Gouden Oude Show, we gaan beginnen in het programma. De tweede plaat alweer in de show, dus een hele mooie, van de man uit Rotterdam. Dan heb ik het natuurlijk over Lee Towers, hier is hij nog een keertje met die hit uit de jaren 70 met de Bless You. Luisteraars, goedenavond, de Gouden Oude Show.

0: More disco radio action.
1: Laten we eens een lekkere disco knalplaat draaien. Of niet, soms 1976. Wat een tijd geleden, maar wat een goede plaat nog steeds. Een goede plaat. Ik heb het over de man Jesse Green. Hier is hij. Nice and slow.

was nog een heerlijke disco knalplaat, of niet soms? 11 over 7, dat was er een van Jesse Green, de man van Nice and Slow. En van Flip, dat was die andere hit single van hem. Dit was nog een goeie uit 1976. We gaan op de Duitse tour. Kennen we deze nog? Dat is leuk, is die. Deze is leuk. Dat is een van Katja Epstein. Hier is zij met het theater.

0: dat is toch wel een leuk plaatje. Of niet soms, je hoort hem nergens meer, deze. Nee, alleen nog maar bij de Gouden Ouders, joh. Ik kwam hem tegen in het grote hittegeef beneden in de kelder van het complex. En ik dacht, oh, dat is wel een leuke plaat om te draaien. Of niet soms van het theater van Katja Epstein, ja. Ja, zeer schön, dat is waar. Ik heb het, ja. Goed, door met de muziek.
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Ja, nu, waarom ook niet? Dan maak het uit om 7:15 met een hele mooie. Hier zijn ze nog een keertje in de show met Don't Let Me Go. Is er nog koffie?

0: toch ook weer heerlijke muziek, of niet? Soms ook een dametje uit Rotterdam, net zoals Litouwers. Dikke nummer 1 is toen de tijd in het jaar 1980 alweer met Why Tell Me Why.
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Na de tweede poging van Modern Talking. Ja, de heren hadden net geen zin. Staking, staking. Moeten we niet hebben, hè. We gaan een

0: de luidspreker op 10. Ja, harder kan niet. Nee. Dan springen de boksen. Ik heb hier nog steeds hele oude boksen staan uit de jaren 70. Nou, ze doen het fantastisch, dus waarom zou ik ze gaan vervangen of niet? Soms, het is tenslotte de gouden oude show met de oude spulletjes. Maar het werkt allemaal nog steeds heel erg goed, moet ik zeggen. Fantasy was dit van Earth, Wind and Fire.
1: Johan de Graaf.
2: Met de hits van toen.
0: In het kader van de zomer, omdat het regent buiten, om iedereen een beetje op te vrolijken met Cliff.

Ja, Cliff Richard was hier met een heerlijke plaat uit de jaren 60 met Summer Holiday. Aanstaande zaterdag, dames en heren, in Nederland 28 graden. Oh, dat wordt weer t-shirt en korte broek. Tijd voor een geweldige opname van Wietse.

geweldig of niet. Soms hebben we het steeds mooier per week. Ik draai mijn kraag elke week. Van Wietsen met Where Have You Been. Remco is ook binnen. Goedenavond Remco, wat zei je? Oh, je gaat gelijk beginnen. Maar hij zegt niks, ik loop gelijk door naar de studio. Of naar de studio 1. Hier is hij nog een keertje in het programma. Na Wietsen met Where Have You Been, hier is The Walker's Army.

0: blijft toch een mooie plaat of niet? Soms deze van Remco Heemskerk, live gezongen vanuit Studio 1. Hij steekt zijn duim omhoog. Nou, dat is wel knap als de muziek doorspeelt dat hij zijn duim omhoog springt of dat doet. Maar maak het uit, maak het uit. Bokus Army van Remco Heemskerk. Oh, telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan altijd, dat kan altijd. We gaan op de Franse tour met Michel Fugain.

gaan op de Franse Tour. Ja, we zijn internationaal vanavond. Alle landen gaan we doorheen. Michel Fugain was dit. Zo heerlijke muziek. Vanavond dacht ik zo live vanuit Studio 2 met ondergetekende Joon Raaf met heerlijke muziek. Zoals ik al zei, met de koffie. Koffie is net gebracht. Heerlijk, dankjewel daarvoor. Niks erbij. Nee. Hé, de dames zijn aan de lijn beneden. Dus ik ook. Ik word gedwongen mee te doen. Ja. Ah, gosje, wat ben ik toch zielig, hè? De mensen van That's the Way I Like It. 1979, Casey met de Sunshine Band.

0: Come to My Island. Wat een mooie plaat, of niet? Soms deze van Casey samen met de Sunset Band om 7:15 weer. Straks om 8:30. Misha die is nog onderweg, dus dat gaat wel goed komen. Maar eerst even nog heerlijke muziek tot eerst tot 8:00.
1: Het echte originele vinyl. Ze smaken zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
0: Het is ook zo'n lekkere gouden oude hit of niet, soms kunnen we allemaal lekker meezingen en meestampen, de man met de donkere bril. Ik heb het natuurlijk over Roy Orbison, hier is hij nog iets in de show met The Pretty Woman.

klinkt oud en het klinkt stoffig, want we draaien ze van de singeltjes en de LP's. Hier van de pick-upjes. En hier van Roy Orbison met Pretty Woman. Zullen we een plaatje gaan draaien voor mevrouw uit Den Haag? Die zit ook mee te luisteren, mevrouw Blondieke uit Den Haag. Ja, yeah, yeah. Doen we een lekkere disco-knolplaat van het kleine dametje Tina Charles. Met Dance Little Lady.

0: We gaan dansen, Dance Little Lady van Tina Charles. Het is toch heerlijk zo, buiten slecht weer, binnen heerlijke muziek. Wat willen we nog meer? Tot 9 uur vanavond hier in de show met Johan de Graaf. En straks om 8:30 krijgen wij Misha.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
0: Je hebt het erover en ze is binnen. Goedenavond Misha. Ja, doe mij ook maar een bakje koffie. Ik hoef er niks bij, want de dames beneden zijn ook aan de lijn. Dus ik doe mee. Hier is Show What You Are.

Dat is regel van de show waar de heren in de malle pakjes. Je moet maar eens gaan kijken naar zo'n videoclipje van hun. In gele pakjes, blauwe pakjes, groene pakjes, weet ik het wat allemaal. Ja, Dini zegt neem maar een reep chocola mee naar boven. Ze hebben het toch niet door. De Foundations.

heerlijke gouden ouwe zo om 4 minuten voor 8. Wat gaat het toch weer snel. Het eerste gedeelte zit alweer bijna op. Ja, bijna is nog niet helemaal. De Baby Now That I Found You. Dat was er een van de Foundations. Dit is de laatste in het eerste gedeelte van de show. Tot straks in het tweede gedeelte. Petula Clark.

0: De mevrouw van Downtown en You're the One. Dit was die andere hit van haar met Don't Sleep in the Subway. Inderdaad was het dametje Petula Clark tot strakjes in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.
1: Manamana.

0: Het is nu 8 uur.
1: Vanaf heden geopend Dini's Koffie en Theehuis. Dini's Koffie en Theehuis is gevestigd op de Molenstraat nummer 10 in Arnhem. Dagelijks geopend vanaf 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dini's Koffie en Theehuis met haar verrukkelijke koffieassortiment. De gewone koffie, de cappuccino, de espresso en tal van andere mogelijkheden bij Dini's Koffie en Theehuis. En vergeet ook de specialiteit niet van Dini, haar zelfgebakken appeltaart. Dini's Koffie en Theehuis, gevestigd op de Molenstraat nummer 10 in Arnhem.
2: Ik ben Marleen. Weet u, toen ik trouwde was ik de mooiste bruid. En weet u waarom? Ik kocht mijn bruidskleed bij Miss Sheila.
3: Miss Sheila, Smedestraat 33 te Brugge, Markt 89 Eeklo, Sint-Pieters Nieuwstraat 2 te Gent. Miss Sheila, met modellen uit Nederland, Duitsland.
2: En exclusief Annie Rose Paris.
3: Miss Sheila.
4: Gries Opticien International presenteert Optiker de Ridder. Waar u een vrije keuze heeft in brillen van alle merken met 1 jaar garantie op de monturen. Alle onderdelen worden gratis vervangen en u kunt altijd rekenen op gratis onderhoud van uw bril. Optiker de Ridder heeft ook een uitgebreide collectie verrekijkers en microscopen. Kijk eens verder dan uw neus lang is. Ga naar Optiker de Ridder, Moerkerkensteenweg 114 Sint-Kruis en Katalijnenstraat 7 in Brugge.
5: Kom, waar is een ritje naar Noord-Hollands grootste caravanshow? Venroy Caravans de Krommenie. Want wie bij ons niet slaagt, kan het zoeken wat staken. Eigen import van de grootste merken. Meer dan 100 modellen sta- en tourcaravans. Billijke prijzen, ook tweedehands en verhuur. Twijfel niet langer, kom naar ons en u zult het zelf zien. Financiering tot 60 maanden mogelijk. Venroy Caravans. Krommenie, Visserspad, Industrieterrein. Telefoon 075 28 33 11.
0: Het is nu 8 uur.
6: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotime.

volgende nummer voelt altijd een beetje tegenstrijdig. Want hier gaan de Beatles zingen over geld. En dat ze dat graag willen. Ze hebben ook genoeg nummers waarin ze zingen over dat geld ze eigenlijk niks boeit. Want het enige wat ze nodig hebben is de liefde. Gelukkig is het een cover. Dus ze hebben het niet zelf geschreven. John Lennon heeft dit nummer ook nog gezongen in een live concert. Rond het einde van de Beatles. Die versie voelt eigenlijk nog wel een beetje sneuer. Want daarin vallen de Beatles natuurlijk helemaal weg. En dan mis je het leuke achtergrondkoortje. Hier is Money van de Beatles.

Ja, dat was weer een keer van de Beatles. En dankjewel, Joyce de Graaf, van jouw verhaal. Het is altijd vast. En na achter komt even Joyce de Graaf langs met een plaatje over de Beatles. Dit was dan getiteld Money 9 over 8. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van de show. We starten de motor. We starten de motor. De man van de Movie Star is dit. Hij komt uit Zweden volgens mij, net zoals die naaimachines van toen. Weten we dat nog, die naaimachines? Kwamen ook uit Zweden. Ja, dit is Harpo met de Motorcycle Mama.

De motorcycle mama, ja zeker, mama op de motor. Ja, ik heb geen rijbewijs voor op de motor, nee, daar begin ik niet aan. Ik vind helemaal niks. Op zo'n motor, nee, ik heb er helemaal niks mee. En ieder en ander vindt het wel leuk, dus iedereen wat hij leuk vindt of niet soms, ja. De motorcycle mama, 12 minuten over achter weer in die gouden oude show. Tot 9 uur doen wij het live op de radio via. Saxofoontje erbij, heerlijke muziek, niks aan de hand muziek met Nick McKenzie.

een heerlijk bakje koffie erbij. Dan de muziek op de achtergrond van Nick McKenzie met een leuke plaat of niet, zoals met One Is One. Hebben wij trouwens afgelopen zaterdag gekeken naar het Songfestival. Zij won toen de tijd voor Luxemburg. Weet je dat nog wel? Dat is wel een hele tijd geleden. Maar ik vind het een mooie plaat. Ik vind het een prachtige plaat. Terwijl buiten niet meer regent. Dat is goed nieuws. Hier is Anne-Marie David.

dat is mooi of niet, soms deze van Anne-Marie David, Tout est reconnaissant. Ik heb er even op geoefend, ik heb geen idee wat het betekent. Dan moet ik even vragen aan onze Belgische luisteraars wat dit betekent. Dat is wel een mooie plaat, of niet, soms van Anne-Marie David. We gaan even naar Duitsland toe, speciaal voor Nicole Rosa, die ook lekker aan het meeluisteren is naar de Gouden Oude Show. En zij vindt de Duitse muziek mooi, ja, ik vind het ook mooi, moet ik zeggen. Komt toch wel leuke muziek vandaan, of niet, soms zoals deze. Hier is Joke Markus.

heerlijke Duitse muziek zo op deze dinsdagavond, een natte dinsdagavond. Einde festival der Liebe van Jürgen Magus. Ik moet iets vertellen. Misha komt net binnen. Ze zegt, ik heb een heerlijk gebakje voor jou meegenomen uit Bocholt. Ik zei, oh, dat ken ik wel, zegt ze. Ja, zegt ze, dat is bij die supermarkt. Die begint met een K en eindigt op Auvland. En daarnaast zit een bakkerij. En daar hebben ze heerlijke gebakjes. Ja, ik zeg, dat weet ik. Zegt ze, nou, ik heb er één voor jou meegenomen. Oh, dankjewel. Gaan we van genieten. Dankjewel, Misha.

0: keertje te beluisteren is toch wel leuk of niet. Soms in de gouden oude show op deze dinsdagavond. Dinsdagavond, het is alweer de 19e vandaag. Hè. Wat gaat dat toch snel? Gaat toch snel? Dat was even naar Les Humphries om 4:45 alweer.
1: Dit is de Gouden Oude Show met Johan de Graaf.
2: Herinnert u zich deze nog?
3: Hey, hallo, Johan. Remco hier vanuit de kantine. Zeg, kan je van mij even een plaatje draaien voor Corinne? Dankjewel.
0: Dan doen we na deze plaat komt Misha met haar optreden. Eerst even deze mooie van Gilbert O'Sullivan.

0: matrimony.
1: Dat is een mooie of niet soms deze van Gilbert O'Sullivan met de matrimony.
0: Marriage.
1: De man achter de piano met dat malle petje op zijn hoofd of niet zo meer. Ik zit te wachten op Misha. Ze zou rond 8:30 optreden, maar ik weet niet waar ze is. Oh, ik denk al dat ik weet waar ze is. Nou, dat redt ze dan niet. Doen we eerst even deze van Jim Reeves.

0: de gouden oude muziek op deze dinsdagavond. Wat een leuke plaat is dit, hè? Van Jim Reeves was dit met de Linda.
1: Daar is de koffie!
2: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
1: Nou, dat is de koffie.

is weer geweldig. Het is weer live gezongen. Misha Verhoeven hier in de Gouden Oude Show met When I Found You. Nog een dankjewel voor het gebakje uit Bocholt. Een heerlijk gebakje van die mooie bakkerij naast dat grote warenhuis. Ja, naast, nou, warenhuis is het niet, maar die grote supermarkt, zullen we zeggen. Ja. 6 over 8:30 tot 9 uur nog vanavond in die heerlijke muziek van toen.

Wie we al wounded het wounded neer was ook zo'n groot hit van deze formatie. Dit is de formatie Red Bone. Dit is de titel. Oh, ze zingen hem niet. Oh, dan niet. Oh, nu dan, ja. Ja, mosterd naar de maaltijd. Come and get your love. Hey, Joanna, goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Wat zeg je? Oh, je gaat eerst weer koffie drinken. Iedereen die binnenkomt zegt gedag en die gaat gelijk weer koffie drinken. Oh, zit ik weer alleen. Een plaatje van Doris in de Molenstraat.

En dat blijft toch heerlijke tijdloze muziek, of niet? Soms daar is iedereen het wel met mij over eens, of niet? Soms speciaal voor Doris. Doris in de Molenstraat in Arnhem. Ja, de Molenstraat in Arnhem is trouwens opgebroken. Die is opgebroken, dus mocht je naar de Molenstraat gaan in Arnhem, dan moet je omrijden, dan moet je via de Wiekensteeg. Ja, dan moet je via de Wiekensteeg. En dan kom je weer op de Molenstraat terecht. Dus via de Wiekensteeg, linksaf de Molenstraat, dan is het weer goed. En dat kan dan. Het allemaal in Arnhem, daar zit een verschrikkelijke lekkere koffieshop. Gewoon met koffie hoor, daar niet van.

0: daar is iedereen toch naartoe geweest, naar de bioscoop toen de tijd voor de film. De film Grease, dit was de titelsong van Frankie Valli, 14 minuten voor, wat gaat het toch snel?
1: Hé hey Johan, hang jij de discobol op? Het is disco time.
0: Disco time uit het jaar 1977, The Gibson Brothers.

Zo'n heerlijke disco knalplaat muziek. Ik weet niet of dat goed Nederlands is. Disco knalplaat muziek, ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee. 9:10 alweer, nog maar een minuut of 10 te gaan. Het is nog steeds droog buiten, dus ik heb geluk. Ik heb geluk. Als ik straks weer op de fiets spring. We hebben nog niks gedaan in onze eigen verstaanbare taal. De hoogste tijd daarvoor natuurlijk. Hè. Hier is Tol Hansen.

Leuke muziek of niet, zoals deze van Tol Hansen. De man van de Big City, hè. Bijna 9 uur, voor mij bijna de hoogste tijd om er van door te gaan. Straks natuurlijk heel veel plezier met de andere collega's, maar ja, het is nog geen 9 uur, dus eerst even deze van de Rafaela Cara.

is wel mooi van Rafaella Cara, maar ik denk dat de apparatuur op ontploffen staat of zo. Ik heb geen idee, maar dankjewel Rafaella Cara, tot de volgende keer. Ja. We doen er nog eentje. Dat is een hele mooie van de Beach Boys met I Get Around.

was dan de laatste plaat in de show met I Get Around van de Beach Boys. Ja, ik denk dat de boel op ontploffen staat. De heer Porsche, waar ben je nou? De heer Porsche is altijd de man die de techniek nakijkt. Hè? Maar ja, die zit ook beneden in de kantine aan de koffie. Nou, het is niet anders. Maar goed, het is bijna 9 uur, dus we hebben het alweer netjes gered, moet ik zeggen. De 19e is het vandaag. We tellen er 7 bij op. 19 plus 7 op de lagere school, dat was dan de 26e, ja. 26 mei zijn wij wederom terug in de lucht met een gloednieuwe uitzending, een live uitzending dat wel, van de Gouden Oude Show. Dank aan voor het luisteren en wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.

Ja, weet je, als ik zo eens om me heen kijk, dan zie ik allemaal tevreden gezichten van mensen die ik elke week tref hier in de Muziek Safari. Goed, welkom, fijn dat jullie er allemaal weer bij zijn. En we gaan er een mooi programma van maken. Al de opener, dat was alweer een hele fraaie, vind ik zelf hoor. Alex van Juul, een Spaanse gitarist, samen met Lorena Gigi, waar hij al vaker mee heeft samengewerkt, met een heerlijk nummer, You Are Mine. Iets anders nu, we gaan even terug naar het jaar 1980. Tunnel of Love, het nummer van Dire Straits, stond op het album Making Movies. Weet je, dat lied het opent met een fragment uit The Carousel Waltz van Rodgers en Hammerstein. En dat vertelt het liefdesverhaal dat zich afspeelt in de kermissfeer.

I've been downhearted, baby.

How Blue Can You Get? Een klassieke bluessong dat in 1964 een hit werd voor B.B. King, die legendarische King of Blues. En het nummer werd al voor het eerst opgenomen in 1949. En weet je, er zitten van die fraaie teksten in deze song. Bijvoorbeeld deze ironische tekst, zoals een beetje aan het eind dat hij zong: I gave you 7 children and now you want to give them back. Ja, weet je, het is wel een publieksfavoriet hoor, deze song. En een vast onderdeel van zijn live optredens. Een heerlijk blues nummer. Hoop dat je ervan genoten hebt. End of the World is de eerste single van Miley Cyrus' 9e studioalbum Something Beautiful, uitgebracht op 3 april 2025. Ja, weet je, een disco-geïnspireerd popnummer met toch wel een nostalgische flair, een boodschap over het omarmen van het moment.

Les jours tristes, en voor degene die de Franse taal die machtig zijn, betekent de trieste dagen, nummer van de Franse componist Jean Tiersen, bekend ook van de soundtrack van de film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Ja, weet je, ik draai daar wel graag ook nummers die misschien niet bekend zijn, die niet zo gauw zou kunnen verwachten. En ik beloof je nu al, ja echt waar, dat ik volgende week het ultieme bewijs ga leveren dat in de muzieksafari van alles mogelijk is. Ook dingen laten horen, iets laten horen wat je hier absoluut nooit op de radio zult horen in Nederland, in Vlaanderen of waar dan ook in Europa. Echt waar, volgende week het ultieme bewijs. Iets anders nu, dat is het Nederlandstalig lied Nederland is mooi, een cabaretesk lied van Brigitte Kaandorp, geschreven in samenwerking met componist Theo Nijland. En dat nummer komt uit haar voorstelling Gedeelde Smart, waarin ze samen met Jenny Arien op het podium staat. Ja, weet je, met haar kenmerkende ironie en liefde voor het absurde bezin Kaandorp de schoonheid van Nederland, van regen tot en met de Rijtjeshuizen.

Avalon, een nummer van de Britse band Roxy Music uit 1982, werd geschreven door frontman Brian Ferry. Ja, weet je, het is een schoolvoorbeeld van de zogeheten sophistic pop, een stijl die popmuziek combineert met jazzy, romantische, atmosferische elementen. Zo, dat heb ik toch maar eens even mooi mijn mond uitgekregen, deze zin. Verder met Marco Borsato, een afscheid nemen bestaat niet.

Ja, dat was Wally Bartveen, Canadese gezondheidswetenschapper, verpleegkundige, auteur en muzikant. Ja, inderdaad, wel een hele opvallende combinatie. Bovendien was hij ook nog jarenlang professor en bestuurder aan de Ontario Tech University. En wat betreft de muziek onder de naam Wally Bartveen Music scoorde hij in Canada meerdere nummer 1 hits. Je hoorde hem zojuist in Wrote This Song to Say Goodbye Girl. Goed, we gaan naar Oostende. Nou, niet naar de plaats zelf, maar naar de zomersingle van Camille Dons. En nou, de titel verwijst naar een zinderende zomerliefde aan zee.

Ach ja, wat wordt er tegenwoordig ook fraaie muziek gemaakt en uitgebracht en waar we van kunnen genieten. Zoals deze van Morgan Wallen en Love Somebody. Lijkt me een mooie en zinvolle tip van Morgan. Bloodline is een duet van Alex Horn en Jelly Roll uitgebracht op 22 mei 2025. Ja, weet je, dat nummer combineert pop en country. Gaat over het doorbreken van generaties vol pijn en trauma. En de centrale boodschap gaat eigenlijk over hoop en bevrijding.

Onder het motto luidt, maar duidelijk, Janet Joplin, Cry Baby, was dat hier in de muzieksafari. Goed, de eerste etappe van de muzieksafari zit er bijna op. We gaan ons opmaken voor etappe nummer 2. Dan gaan we lekker verder waar we gebleven waren met fijne muziek. Wat mij betreft graag tot zo dadelijk.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Oude en nieuwe hits, bekende en onbekende artiesten. Dit is de muzieksafari met Gert Poppelier.
2: Sunday, 10, 0, 7, 8.

Ja, weet je wat dat zo leuk is met de muzieksafari? Dat hoe verder we komen in de wandeling, zie je steeds andere muzikale landschappen. Bijvoorbeeld hier aan het begin van deze tweede etappe van de muzieksafari. Welkom trouwens, wat fijn dat je erbij bent. Deze tweede etappe begonnen met Rod Moore en Chase Away the Boogie Man. You, dat is een iconische nummer van de Nederlandse band Ten Sharp, uitgebracht in 1991. En ja, weet je, dat nummer dat groeide toch wel uit tot een internationale hit en bereikte de nummer 1 positie in onder andere Frankrijk, Noorwegen, Zweden en in de Lage Landen en Vlaanderen.

Release and Be Free, een nummer van Kelly Hunt, afkomstig van haar album The Beautiful Bones uit 2014 alweer. En ja, dit nummer combineert toch elementen van blues, gospel, rootsmuziek en ook de bijdrage van dat achtergrondkoor, de McRae Sisters. Ze zijn ook niet de eerste beste die bijdragen aan het succes van dit nummer. We gaan eventjes terug naar dit jaar, 2025, Man Child, de spraakmakende single van Sabrina Carpenter en als opener van haar zevende album Man's Best Friend. Ja, weet je, en deze single neemt ook wel op satirische wijze de onvolwassenheid van bepaalde mannen op de korrel.

Pling, pling, pling. Ja, The Shadows, Man of Mystery spelen zij. Een nummer van die groep uit 1960 alweer. Allemachtig, dat is een tijd geleden zeg. Het diende ook als themamuziek voor de toenmalige Britse tv-serie The Edgar Wallace Mysteries. We blijven even het jaar in de 60e jaren. We gaan naar 1968. Het nummer Ik kan geen kikker van de kant afduwen. Een komisch Nederlandstalig liedje van het Lowland Trio. Het werd geschreven en geproduceerd door Peter Koelewijn. En die liet zich inspireren door een opmerking van een vermoeide landbouwer in de trein. Want die zuchtte, ach, ik ben zo moe, ik kan geen kikker in de sloot douwen. En dat werd de basis voor dit vrolijke, zelfspottende nummer. Dat gaat over een man die zichzelf een hele grote kluns vindt. Iemand met twee linkerhanden die ook alleen maar flauwekul verkoopt.

Still Dancing van Disco Stallion, frisse ode aan de gouden dagen van de disco. En hier in de muzieksafari draaiden we de wat langere versie, de Alex Diotio mix. En de andere versie doet hij ietsje korter, nou een klein minuutje korter. Niet heel erg veel hoor. Goed, we gaan heel gauw verder met het volgende. De Maxi Safari. Ja, Childhood Dreams, een dromerige ballad van Nelly Furtado, afkomstig van haar studioalbum Folklore uit 2003. Nummer geschreven door Furtado zelf samen met Brian West en Gerald Eaton en wordt opgenomen in een kerk in Los Angeles en dat zorgt wel voor die unieke natuurlijke galm. Die productie bevat ook een paar hele bijzondere instrumenten, een orgel, een harp en een tabla. En een tabla, dat is, beste mensen, een soort percussieachtig instrument uit het Hindustaanse muziek van India. Ik zou zeggen, lekker rustig gaan zitten en genieten van dit muzikale uitzicht. Nelly Furtado, Childhood Dreams.

Nelly Furtado met een lied over de kwetsbaarheid en de kracht van het kinderlijke verbeelden. Het nummer Childhood Dreams was dat. En ook de maxivari van deze week. Zo, dan gaan we eens eventjes naar Tropical Coast. Een zomerse samenwerking tussen Lee Jones en David Markham. Uitgebracht dit jaar in mei 2025. Ja, een nummer wat contemporary jazz combineert met R&B en soul. En nou, als je er lekker je fantasie laat werken, dan roept het beelden op van zonovergoten stranden, zwoele avonden en een hele relaxe sfeer van de zuidkust van Spanje en Miami.

oude en nieuwe hits, bekende en onbekende artiesten. Dit is de Muziek Safari. You're in the body of God.

Ja, muziek van heden ten dagen. Ja, ik heb eigenlijk helemaal geen idee hoe je al die namen uitspreekt, hoor. Ja, ik ben ook maar een mens. Molly, Silent Eddie, Skitty Bang en Shansi. Nou, hoop dat het goed is. En zo niet, nou, dan hebben we gewoon pech gehad. Het nummer Shake It to the Max. Verder met We geven niet op, de tweede single van Young Yellow's aankomende album Benny en de banaliteit van ons bestaan. Weet je, in dit duet met de Antwerpse artieste Lois duiken ze tezamen in de turbulente dynamiek van een relatie van ruzie, koppigheid en toch, nou ja, vasthouden aan elkaar. Ik zou zeggen, kom erop.

Mystical Magical van Benson Boone. En ja, een beetje zo'n dromerige facetstem, vleugje, retropop. Nam Benson Boone ons mee in die in het liefdesverhaal vol magie en mysterie. Goed, het zij gezegd. We gaan verder met Sparen voor de Nacht. Een mooie samenwerking tussen Guus Meeuwis en de Vlaamse zanger Maxime. En ga gewoon lekker luisteren waar ze nou exact voor gaan sparen.

Ach ja, Petula Clark, This Is My Song. Betekent ook wel dat we bijgekomen zijn aan het einde van deze muzikale wandeling in de Muziek Safari. Dankjewel dat je er weer bij was en ik hoop je volgende week uiteraard weer te treffen. We gaan er sowieso uit met de Bee Gees. Wat mij betreft graag tot de volgende week. Tot de volgende Muziek Safari.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek en dat speciaal voor jou.

En nogmaals een hele goede avond. Je kan een uur lang luisteren naar het programma Nightflower. De lichten zijn weer gedimd in de studio. Ik heb een hele hoop muziek voor je. En zelfs ook nog een gedicht. Dus blijf lekker luisteren.

En voor de liefhebbers draaide ik een plaat van Don McLean en I Love You So. Romantische muziek. Een kaarsje erbij. Wat wil je nog meer? Dat kan hier allemaal. In je eigen programma.

En dat weer uit het jaar 1999. Was toen een hele grote hit van Volumia. Hou me vast. En ik ga verder. Met een hele grote hit van de Carpenters.

Zo, en dan gaat hij dan heel langzaam weg. En dan is het nu tijd voor een gedicht. Titel van het gedicht: De Lege Plek.

Ik zoek je in de bekende hoeken, in de woorden die we niet meer delen. Ik probeer de stilte te doorzoeken, om de afstand tussen ons te helen. Je bent er wel, maar niet bij mij. Een schaduw van wie we samen waren. De tijd trekt langzaam aan ons voorbij, terwijl ik de herinnering probeer te sparen. Ik ben je kwijt, maar houd je vast in gedachten die ik niet kan laten gaan. De leegte is een zware last in een wereld waar jij niet meer naast me wilt staan.

En ik nam je mee terug in de tijd met Elvis Presley. A boy like me, a girl like you. Heb je net ingeschakeld? Leuk dat je erbij bent. Je luistert naar het programma Nightflower. En dat bij het station waar muziek in zit. Dag in, dag uit. En dat allemaal speciaal voor jou. Goedenavond.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

was geloof ik 1981 dat deze versie van Hava Nagila uitkwam. Ricard Serrano zong het al in de jaren 60, begin jaren 60. En we hoorden hem hier in de Oriental Mix. Het liedje heeft me één ding eigenlijk, zegt het. En het zegt van maak plezier, want het is, het is ook een mooie Engelse plaat is van de specials. It's later than you think. Dus we maken er wat dolle pret van. Het is altijd later dan je denkt. Vervelend is dat toch? Goed, Valentine met de Alliance Theme. En Cindy met Peter Tilman. En tot slot, uit 1982, de Strawberry Vocal Choir. En Saturday Night at the Movies.

Strawberry Vocal Choir en de Saturday Night at the Movies was een tip in de tipperade van Veronica in 1982. Mickey Guberman, zij brengt ons de October Rain. Dat mocht Ian Gallan niet doen op het Eurovisie Songfestival en ze moesten daarom veranderen in Hurricane. Maar Mickey zingt het gewoon zoals het hoort te zijn.

Een Radio Wollaton stereoproductie van The Cascades en The Rhythm of the Rain van 1963. Australië op het Eurovisie Songfestival in 2026 met Delta Goodrem, een goede zangeres en een goed nummer, Eclipse.

3 minuten 13 precies. De Helter Goodrem hoorden wij. En Eclipse voor Australië. Uit 1980 op deze plaat van Lenny Coeur. Dit is Baria.

Benny Q hoorden wij in Maria uit 1980. En daarmee stond ze in de Nederlandse top 40. Wilde mannenmuziek, hier is Tommy Johansson. En de Total Eclipse of the Heart.

0: Tijd te schrijven deze week is Noam Betton met Michel. De Israëlische inzending voor het Eurovisie Songfestival 2026.
1: Zindi. Peter Timmerman.

Rowan Hayes uit 1992 en Bestel Maar. Als het mogelijk is natuurlijk. En anders dan over een tijdje maar weer. Dit is Isolde en Helga. And Meet Me Halfway.

Heerlijke plaat van deze twee dames, Isolde en Helga, hoorden wij. En Meet Me Halfway. Nummer geschreven door Lucie Stijmel. En vertaald, in een iets andere hertaald moeten ze dan, hè. Het is 1:15.

1972, I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. Voor de New Seekers. En ja, ze hadden daarmee een monsterhit in de hele wereld. Niet in het laatst door het dat het gebruikt werd in een reclame van een bekend frisdrankmerk. Wat niet altijd even gezond is als je er veel van drinkt. Maar je kunt er wel goed een munt in ontroesten. Laten we dat maar behouden. Dit is Imer Quinn. En dit is The Watchman in 2020.

Prachtige plaat van Aimer Quinn. Ze won in 1995, mijn geheugen me niet in de steek heeft gelaten, het Eurovisie Songfestival met The Voice. En dat kon ze nog steeds fantastisch mooi zingen. Maar ze heeft een CD uitgebracht in 2020 met allemaal Eriu heet het nummer, heet die CD geloof ik. En The Watchman is een van die nummers die daarop staat, heel mooi gezongen door deze dame. Een plaat uit 2003, misschien kennen we hem nog, ons voor de geest halen. Craig David met Sting tezamen in The Rise and Fall. Sometimes.